hän kaukot ainoa. Mutta nyt, tää on aika määrännyt, hän on lähtenyt, onks julpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpul